0: je pla. Vertel eventjes, maar houd in godsnaam kort. Eventjes iets over Krantjong.
1: Over Krantjong, ja. Nou, de Krantjong die is afkomstig uit Togo. Met de Portugezen. En het is overgenomen door ons en dan af maar de zomaar tot zover.
0: Tot zover. Je komt een andere keer lang.
1: Andere keer kom er langer praten.
0: En lang zingen.
1: Panjang helemaal.
0: Ja, kom, dan gaan wij nu zingen. Krantjong, kom maar, Joranne. Ja. Tussendoor een beetje meezingen, ja.